0: genieten van heerlijke muziek. Gepresenteerd door top DJ's. Bijzondere verhalen en actuele onderwerpen. Soms een beetje over het randje, maar dat mag. Dat is Radio Bergijk. Daar snappen ze nog wat radio is.
1: 7 weken op nummer 1 in 1977 voor deze plaat van Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley, If I Had Words.

Yvonne Keeley, inderdaad, de zus van Patricia met If I Had Words. En ze deden het samen met Scott Fitzgerald. In 1977 stond deze plaat maar liefst 7 weken op nummer 1.

0: weerbericht.
1: De komende uren regent het van tijd tot tijd, vooral in het midden van ons land. Het regengebied trekt tegen de middag geleidelijk naar het oosten bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag van het westen uit opklaringen en op een enkele lokale felle bui na wordt het vrijwel overal droog. De wind draait in de middag naar het noordwesten en ook de zon laat zich dan geregeld zien. De maxima zijn aangenaam en schommelen rond de 20 graden. Vanavond in het oosten nog wat buitjes. Verder wordt het vanuit het westen steeds droger. Vannacht zijn er brede opklaringen en wordt het overal droog. Het kwik daalt vannacht naar tussen de 9 en 12 graden. En in het zuidoosten kunnen dan mistbanken voorkomen. Morgen begint grijs met plaatselijk dichte mist of laaghangende bewolking, vooral in het binnenland. In de loop van de ochtend laat ook de zon zich zien. Het is morgen vrijwel overal droog en het wordt maximaal een graad of 23. Zondag wordt het wisselvallig met vooral in de middag veel regen. Koud wordt het niet. Het wordt 19 tot 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk, de magie van muziek.
1: Bij deze plaats wil je misschien afvragen, is dit een polderpopje? Ja, wel degelijk, want dit plaatje is geproduceerd door Rob en Ferdy Bolland. Bolland en Bolland dus. Maar dit is de uitvoering van Status Quo in the Army Now.

In the Army Now, een lied van het Nederlandse zangduo Rob en Freddy Bolland. Wereldwijd is het lied echter het meest bekend geworden in de versie zoals ze hem zojuist hebben gedraaid van de Britse band Status Quo. De originele versie van Bolland en Bolland werd in 1981 uitgebracht en was behalve in Nederland ook in Scandinavië een succes. In Noorwegen en Finland behaalden het zelfs de eerste plaats in de Nederlandse hitparade. De versie die we zojuist hebben gedraaid van Status Quo werd in het najaar van 1986 uitgebracht op het gelijknamige album. Deze versie haalde in thuisland het Verenigd Koninkrijk de tweede plaats in de UK Singles Chart. In Nederland bereikte het de 11e positie in de Nederlandse top 40 en de 15e positie in de nationale hitparade. In België bereikte de single de 15e positie in de Vlaamse Radio 2 top 30. Bolland en Bolland zou je bijna willen gaan zeggen: nee, het was Status Quo met In the Army Now.

0: dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De Russen hebben in de Oekraïnse stad Pavlograd een winkelcentrum bestookt. Er zijn zeker 5 doden en 67 gewonden gevallen. Het is niet duidelijk wat voor wapen is gebruikt. Winkelketen Zeeman roept vanwege verstikkingsgevaar voor zuigelingen rompertjes terug. Sommige van die rompertjes hebben knoopjes die los kunnen komen en baby's kunnen die per ongeluk inslikken. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Radio Bergijk.
2: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat wel file tussen Berkel en Rode Rijs en Bergse Hoek 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht.
3: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk.
1: En op elke vraag is er eigenlijk wel een antwoord. En staat die er niet bij, dan moet je gewoon eventjes een reactie achterlaten of een mailtje naar ons sturen. Dan kunnen we alsnog op een andere manier jou het antwoord geven. Hier is Shocking Blue aan 1 part.

Robbie van Leeuwen en natuurlijk Mariska Veres. Oftewel Shocking Blue en Put the Ink in the Inkpot. Dat is toch een heel logisch verhaal, of niet soms?

0: Radio Bergijk. Muziek zonder bijsluiter.
1: Op een Eindhovense zender mag natuurlijk deze jongeman niet ontbreken. Ik heb het over Peter Koelewijnski, oftewel Peter Koelewijn. Geboren en getogen in ons eigen Eindhoven.

met de man die geboren is in ons eigen Eindhoven, in Stratum om helemaal precies te zijn. En hij kwam uit een familie van visverkopers. Hij is eigenlijk geboren als Peter Cornelis van Elewijk. Dat was namelijk de naam van zijn moeder, maar later kreeg hij de achternaam van zijn vader en werd het dus Peter Koelewijn. Peter Koelewijn, en je wordt ouder, papa!

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: In Hongkong zijn 3 prominente voorvechters van meer democratie veroordeeld tot gevangenisstraffen. Li Chukyan krijgt 7 jaar, Chow Hang-tung 7 jaar en 3 maanden en Albert Ho 5 jaar en 2 maanden. Zij waren betrokken bij de organisatie die jarenlang de herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein organiseerde. De veroordelingen zijn uitgesproken op basis van de Nationale Veiligheidswet, die de autoriteiten gebruiken tegen activiteiten die zij als ondermijning van het staatsgezag beschouwen. In Jemen hebben de Houthis de strategische havenstad Mokka aan de Rode Zee ingenomen. De door Iran gesteunde beweging verdreef daar strijders die het internationaal erkende Jemenitische bestuur steunen na dagen van gevechten. Mokka ligt dicht bij de zeestraat Bab al-Mandab, een belangrijke doorgang voor de internationale scheepvaart. De inname vergroot de invloed van de Houthis langs de westkust en zorgt voor nieuwe zorgen over de veiligheid van handels- en energieroutes. Bij een politieachtervolging in Limburg zijn 3 mensen gewond geraakt nadat een vluchtende auto op een andere wagen botste. De achtervolging begon nadat een bestuurder een stopteken had genegeerd en eindigde met een zware botsing, waarna de politie een waarschuwingsschot loste en een 25-jarige verdachte aanhield. De 3 personen in de andere auto kregen ter plaatse medische controle en waren aanspreekbaar. De politie onderzocht de plaats van het ongeval en zette daarvoor straten af. Ook werd een politiehelikopter ingezet. Dan heb ik nog het weerbericht. Vanochtend is het vooral bewolkt en trekt vanuit het westen wat lichte regen over het land, met aan de kust een stevige zuidwestenwind. In de middag wordt het vanuit het westen zonniger en rond 20 tot 21 graden. Vanavond volgen opklaringen en lokaal een bui en daalt de temperatuur naar 7 tot 12 graden. Morgen blijft het op veel plaatsen droog en zonnig met 20 tot 23 graden en later meer bewolking vanuit het noorden.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat file tussen Gratum en Sint-Joost 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. A16 van Rotterdam naar Breda tussen Berken en Rode Rijs en Bergse Hoek 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Daar is maar 1 rijstrook open.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. Het radiostation voor iedereen.
1: We gaan eventjes naar Zuid-Limburg toe, want daar komen ze vandaan. Ik heb het over de formatiepartner. Hier zijn ze met Cayuta Hill.

Limburgse formatie Partner. Ze waren actief van 1977 tot 1981. En hun hoogtepunt was natuurlijk wel dat ze in 1978 speelden op Pinkpop. En hun enige hit was de plaat die we zojuist hebben gedraaid. Cayuta Hill.

0: weerbericht.
1: De komende uren regent het van tijd tot tijd, vooral in het midden van ons land. Het regengebied trekt tegen de middag geleidelijk naar het oosten bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag van het westen uit opklaringen en op een enkele lokale felle bui na wordt het vrijwel overal droog. De wind draait in de middag naar het noordwesten en ook de zon laat zich dan geregeld zien. De maxima zijn aangenaam en schommelen rond de 20 graden. Vanavond in het oosten nog wat buitjes. Verder wordt het vanuit het westen steeds droger. Vannacht zijn er brede opklaringen en wordt het overal droog. Het kwik daalt vannacht naar tussen de 9 en 12 graden. En in het zuidoosten kunnen dan mistbanken voorkomen. Morgen begint grijs met plaatselijk dichte mist of laaghangende bewolking, vooral in het binnenland. In de loop van de ochtend laat ook de zon zich zien. Het is morgen vrijwel overal droog en het wordt maximaal een graad of 23. Zondag wordt het wisselvallig met vooral in de middag veel regen. Koud wordt het niet. Het wordt 19 tot 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Zoek Bergijk ook eens op Facebook. Je weet niet wat je meemaakt.
1: De band was bijzonder populair in de jaren 70 en de jaren 80. Ze kwamen uit het Noord-Hollandse Huizen. Huizen met een Z wel te verstaan. Ja. Dat ligt daar ergens boven, boven Hilversum in de Gooise matras een beetje. Hier is Massa.

De formatie Masada en de Latin Dance uit 1978. We kennen ze ook nog van Danza, Don't Quit Dancing, Unknown Destination, Arumbai en Sayang A. Die hebben allemaal niet gedraaid, maar wel hun eerste single in de Nederlandse hitparade. Masada dus met Latin Dance.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Ruim 12 uur na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland is er nog altijd geen duidelijkheid over de hoeveelheid slachtoffers. De Zwitserse politie noemt geen getallen en stelt eerst de nabestaanden op de hoogte. Drie activisten die in Hongkong jaarlijks een herdenking hielden voor het Tiananmen-protest uit 1989 moeten jarenlang de cel in. Ze kregen straffen opgelegd van 5 tot 7 jaar. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag

0: Radio Bergijk, radio met capsones. Maar dat kunnen we ons permitteren.
1: Nona! En ze zegt tegen mij, je bent een leugenaar. Nee hoor, liar!

0: Elke dag de lekkerste muziek op Radio Bergijk. Jij luistert toch ook? Vertel het je vrienden.
1: Ah, het is weer tijd geworden voor een stukje Palingsound. Zul je zeggen, Palingsound? Ja, wel degelijk. Ze komen uit Volendam. Left Side en Like a Locomotion.

Uit 1973 deze plaat van Left Side en Like a Locomotion. Hoogste notering nummer 17 destijds in de Nederlandse hitparade. En enkele leden van Left Side waren ook lid van BZN.